Petrus. Die een wat gesê het, ek sal hom nooit verlaat nie, het hom toch verloor.

verlang je naar die liefde van morgen. Draai jouw liefde, die vrezen van anderen, deel jij anderen.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

0: Like what we play?
1: Yeah.
2: Something everybody can listen to.
0: Don't be greedy. Share the love. Let your friends and family know.
3: 'Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

As iemand julle nie ontvang nie en nie na julle woorde luister nie, gaan uit sy huis of uit daardie dorp uit en skud die stof van julle voete af.

Akku voor niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

aan jou de eer. Deer al die eeuwen was ik gedraag. Mag deer mijn lied die roem van u naam oor geslag te spreek, so dat nasies u verander.